0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer open houden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog

0: Tegen Iran werd al 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu... Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix. Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gemeente Frieske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk op 1 oktober te laten sluiten, zoals was afgesproken. Het COA wil het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat de 300 bewoners nergens anders heen kunnen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Over de oorzaak van de crash en het lot van de inzittenden is nog niets bekend. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten vanwege een verdachte situatie. Wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
6: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
5: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
7: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. En dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
5: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
9: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Met de FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan, van de ene plek naar de andere. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12 uur 's middags en 2:30 gegeven. Toegangsprijs voor de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens. Zeist staat in het teken van internationale kamermuziek met een indrukwekkende combinatie van wereldberoemde ensembles, premières en een jong internationaal toptalent. In Piazzolla Classics van het Karel Kraaienhof Quartet vormt de bandoneon de brug tussen barok en tango. Dit concert is vrijdag om 8 uur 's avonds te beluisteren in de grote kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein in Zeist. Entreeprijs is 30 euro. Een compleet programma en tickets op zeistermuziekdagen.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het dorp Zandeweer in Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is de beving een gevolg van de gaswinning. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn vannacht binnengevallen bij een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere woonwagens zijn doorzocht. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. In steeds meer gemeenten schakelen de hulp in van bureau Halt bij evenementen. Daarmee wordt voorkomen dat jongeren die een overtreding begaan een strafblad krijgen. Ze krijgen dan een boete of een gesprek met Halt. En het weer wisselvallig met soms felle buien, tussendoor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
9: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
8: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
10: Nee, want wij hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als wij 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
8: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.

0: Lette FM Agenda.
1: Geniet van kunst en muziek op de sfeervolle Walk Art Markt met 120 kramen waarin kunstenaars en ambachtsontwerpers zich presenteren. Het aanbod varieert van keramiek, schilder, glas- en houtkunst tot sieraden en nieuwe kunst maken uit oude kleren. Verder is een speciaal kinderprogramma en live muziek met onder andere de studentenjazzband The Able Bodied Seamen, Klezmore en Popcore. Foodtruckers zorgen voor lekker eten en drinken. De markt wordt zaterdag van 10 tot 5 gehouden in het Walk Art Park aan de Slotlaan in Zeist. Toegang is gratis. De katholieke neogotische Sint-Jozefkerk is ruim 100 jaar oud. Het rijke Roomse leven is er terug te zien in de ramen, beelden, schilderingen en liturgische attributen. Tijdens een rondleiding van het Gilde Zeist bezoek je het orgelbalkon en zie je topstukken uit dat rijke Roomse leven. Ook de schatkamer is een bezoek meer dan waard. Dit alles in de sfeer van de neogotiek van de architect Pierre Kuipers. De rondleiding start zaterdag om 2:00 middags in de Sint-Jozefkerk aan de Rozenstraat 20 in Zeist. De deelnamekosten bedragen €3. Reserveren via gildezeist.nl. De 37e editie van het Houthakkersfeest wordt zaterdag en zondag gehouden in de bossen bij Laagvuurse. Ontdek hoe er gewerkt en geleefd wordt in het bos en waarom goed bosbeheer belangrijker is dan ooit. Kinderen kunnen er spelen, klimmen, vuur maken onder begeleiding en kennis maken met het bos. Terwijl ouders genieten van demonstraties, wedstrijden, live muziek, de houthakkersmarkt en foodtrucks. Je bent zaterdag en zondag vanaf 10:00 ochtends welkom in de Kuil van Drakenstein in Laagvuurse. Toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Letter FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen in de omgeving van Zandeweer in Groningen zijn vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving. Die had een kracht van 2,8. Het is de zwaarste aardbeving sinds maart dit jaar. Alle 8 inzittenden van een vliegtuigongeluk in Alaska zijn omgekomen. Het vliegtuigje was onderweg naar een afgelegen radarstation van het Amerikaanse leger. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten vanwege een verdachte situatie. Wat precies is onduidelijk. Het gebeurde vlak voor het politiebureau. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het weer wisselvallig met afwisselend zon en felle regenbuien. Het wordt 18 tot 21 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.

0: dus money back. Ching. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck.
1: De bandencheck.
0: Check, check, check.
2: Altijd in de buurt.
3: Roulette FM.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
5: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
4: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt

0: krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
1: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
0: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer, vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
3: Straks, die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Twente FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan, van de ene plek naar de andere. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12 uur 's middags en 2:30 gegeven. Toegangsprijs voor de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haar Zuilens. Zeist staat in het teken van internationale kamermuziek met een indrukwekkende combinatie van wereldberoemde ensembles, premières en een jong internationaal toptalent. In Piazzolla Classics van het Karel Kraaienhof Quartet vormt de bandoneon de brug tussen barok en tango. Dit concert is vrijdag om 8 uur 's avonds te beluisteren in de grote kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein in Zeist. Entreeprijs is 30 euro. Een compleet programma en tickets op zeistermuziekdagen.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: Net als Bunnik doet ook de gemeente De Bilt een oproep aan initiatiefnemers die de komende 10 jaar willen gaan bouwen, om dat in een vroeg stadium te melden. Met zo'n tijdige melding kan de gemeente het project al vroeg bij netbeheerder Stedin aanmelden. De gemeente doet de oproep vanwege de aansluitpauze die Stedin heeft ingesteld. Dat betekent dat niet alle projecten zomaar aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. Netbeheerders en overheden kijken daarom naar prioritering. De Bilt maakt van de aangemelde projecten binnen de regeling eerder aanvragen een volgordelijst op basis van vastgestelde beleidsregels. Vanaf 1 oktober wordt de volgordelijst van bouwprojecten aangeleverd bij de netbeheerder. Maar dat betekent niet automatisch dat netcapaciteit beschikbaar is. Utrechts Landschap heeft opnieuw grond toegevoegd aan het natuurgebied rond de Hogekampse Plas. In april kocht de natuurbeheerder ook al grond bij de plas in De Bilt. Met de aankoop wordt de natuur in het gebied verder versterkt. Met de aankoop van 2,8 hectare zijn er 4 voetbalvelden toegevoegd aan het natuurgebied. Een deel van de grond wordt nu particulier gebruikt en op termijn kan er een afwisselend bos groeien met verschillende soorten bomen en struiken. Omdat natuurontwikkeling voorop staat, is het niet toegankelijk voor publiek. De Hogekampse Plas ligt tussen Utrecht en De Bilt. Samen met de omliggende natuurgebieden vormt het een belangrijke verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug, het Kromme Rijngebied en de Vechtplassen. Utrechts Landschap werkt hier aan het uitbreiden en verbinden van natuur. De gemeente Utrecht is gestart met de tweede en laatste fase van groot onderhoud aan de noordelijke randweg Utrecht. De werkzaamheden duren tot half oktober. Weggebruikers moeten de komende tijd rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Op het Henri Dunantplein, de Albert Schweitzer Dreef en de Karl Marx Dreef wordt onder meer een nieuw soort asfalt aangebracht om verkeersgeluid te dempen. Ook krijgen de lantaarnpalen energiezuinige LED-verlichting. Daarnaast worden verkeerslichten vernieuwd en aangepast en krijgt het Henri Dunantplein een nieuwe inrichting. Met het onderhoud wil de gemeente Utrecht de verkeersdoorstroming in Overvecht verbeteren, geluidsoverlast verminderen en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers vergroten.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer. Dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
7: Straks, die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: is van mij.
1: Roulette FM Agenda.
2: Geniet van kunst en muziek op de sfeervolle Walk Art Markt met 120 kramen waarin kunstenaars en ambachtsontwerpers zich presenteren. Het aanbod varieert van keramiek, schilder, glas- en houtkunst tot sieraden en nieuwe kunst maken uit oude kleren. Verder is een speciaal kinderprogramma en live muziek met onder andere de studentenjazzband The Able Bodied Seamen, Klesmore en Popcore. Foodtruckers zorgen voor lekker eten en drinken. De markt wordt zaterdag van 10 tot 5 gehouden in het Walk Art Park aan de Slotlaan in Zeist. Toegang is gratis. De katholieke neogotische Sint-Jozefkerk is ruim 100 jaar oud. Het rijke Roomse leven is er terug te zien in de ramen, beelden, schilderingen en liturgische attributen. Tijdens een rondleiding van het Gilde Zeist bezoek je het orgelbalkon en zie je topstukken uit dat rijke Roomse leven. Ook de schatkamer is een bezoek meer dan waard. Dit alles in de sfeer van de neogotiek van de architect Pierre Kuipers. De rondleiding start zaterdag om 14:00 in de Sint-Jozefkerk aan de Rozenstraat 20 in Zeist. De deelnamekosten bedragen €3. Reserveren via gildezeist.nl. De 37e editie van het Houthakkersfeest wordt zaterdag en zondag gehouden in de bossen bij Lage Vuursen. Ontdek hoe er gewerkt en geleefd wordt in het bos en waarom goed bosbeheer belangrijker is dan ooit. Kinderen kunnen er spelen, klimmen, vuur maken onder begeleiding en kennis maken met het bos. Terwijl ouders genieten van demonstraties, wedstrijden, live muziek, de houthakkersmarkt en foodtrucks. Je bent zaterdag en zondag vanaf 10:00 ochtends welkom in de Kuil van Drakenstein in Lage Vuursen. Toegang is gratis.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Jette FM Regio Nieuws.
1: Er zijn bij de gemeente Soest minimaal 500 bezwaren ingediend tegen de voorgenomen kap van zo'n 2000 bomen op landgoed Oude Tempel in Soesterberg. Ook zijn er al bijna 300 bezwaren ingediend tegen het plaatsen van een dassenraster. Soest wil de bomen kappen voor de bouw van ongeveer 160 woningen. De woningbouw in het bos volgt uit afspraken die de gemeente en de provincie 20 jaar geleden hebben gemaakt. Door de problemen met het klimaat en het grote belang van volgroeide bomen komt er steeds meer verzet tegen de grootschalige kap. Soest startte vorige maand met het plaatsen van een hek om dassen te weren uit de bospercelen die worden gekapt. De rechter verklaarde die actie illegaal, waarop de gemeente moest stoppen. De bezwaartermijn tegen het plaatsen van het dassenraster loopt nog een week. Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt ondanks de buien van de afgelopen dagen nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. De maatregel is bedoeld om de natuur te beschermen en geldt in onze regio voor een deel van de gemeente De Bilt rond de kern Westbroek. De regen van de afgelopen dagen heeft weinig effect op de droogte. Het water verdampt direct weer, al dus het waterschap. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. En dat verbod helpt, zegt het waterschap. Het waterpeil is gestopt met dalen. Een doorbraak in het onderzoek naar de vondst van een gewonde vrouw in het bos bij Leersum 2 maanden geleden. De politie meldt dat er een verdachte is aangehouden. Meer details over de man, zoals leeftijd, woonplaats of waarvan hij precies wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de man ook wordt verdacht van brandstichting in Veenendaal in diezelfde nacht. De gewonde vrouw is op 19 juni gevonden door een voorbijganger. De vrouw lag in het bosgebied bij de kruising van het Utrechtse spoor en de bergweg in Overberg.
0: Kijk op omroepzout.nl.

that mama, she gonna stick in me.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolf.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststof.

0: anders uitpakte. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zanderweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de wegen. Er staat nu 35 kilometer file in de regio. Onder andere op de A30 Barneveld richting Ede. Daar rijd je de file in tussen Barneveld Noord en Lunteren. Je doet er 10 tot 15 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem is het druk tussen Apeldoorn Noord en Afrit Loenen. Hier sta je 10 minuten in de file. Het verkeer belandt ook in de file op de A50 richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen. 8 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog een file op de N50 Emmeloord richting Zwolle, want tussen Kampenoord en knooppunt Hattermerbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
6: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan, van de ene plek naar de andere. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12 uur 's middags en 2:30 gegeven. Toegangsprijs voor de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens. Zeist staat in het teken van internationale kamermuziek met een indrukwekkende combinatie van wereldberoemde ensembles, premières en een jong internationaal toptalent. In Piazzolla Classics van het Karel Kraaienhof Quartet vormt de bandoneon de brug tussen barok en tango. Dit concert is vrijdag om 8 uur 's avonds te beluisteren in de grote kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein in Zeist. Entreeprijs is 30 euro. Een compleet programma en tickets op zeistermuziekdagen.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: Net als Bunnik doet ook de gemeente De Bilt een oproep aan initiatiefnemers die de komende 10 jaar willen gaan bouwen, om dat in een vroeg stadium te melden. Met zo'n tijdige melding kan de gemeente het project al vroeg bij netbeheerder Stedin aanmelden. De gemeente doet de oproep vanwege de aansluitpauze die Stedin heeft ingesteld. Dat betekent dat niet alle projecten zomaar aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. Netbeheerders en overheden kijken daarom naar prioritering. De Bilt maakt van de aangemelde projecten binnen de regeling eerder aanvragen een volgordelijst op basis van vastgestelde beleidsregels. Vanaf 1 oktober wordt de volgordelijst van bouwprojecten aangeleverd bij de netbeheerder. Maar dat betekent niet automatisch dat netcapaciteit beschikbaar is. Utrechts Landschap heeft opnieuw grond toegevoegd aan het natuurgebied rond de Hogekampse Plas. In april kocht de natuurbeheerder ook al grond bij de plas in De Bilt. Met de aankoop wordt de natuur in het gebied verder versterkt. Met de aankoop van 2,8 hectare zijn er 4 voetbalvelden toegevoegd aan het natuurgebied. Een deel van de grond wordt nu particulier gebruikt en op termijn kan er een afwisselend bos groeien met verschillende soorten bomen en struiken. Omdat natuurontwikkeling voorop staat, is het niet toegankelijk voor het publiek. De Hogekampse Plas ligt tussen Utrecht en De Bilt. Samen met de omliggende natuurgebieden vormt het een belangrijke verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug, het Kromme Rijngebied en de Vechtplassen. Utrechts Landschap werkt hier aan het uitbreiden en verbinden van natuur. De gemeente Utrecht is gestart met de tweede en laatste fase van groot onderhoud aan de noordelijke randweg Utrecht. De werkzaamheden duren tot half oktober. Weggebruikers moeten de komende tijd rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Op het Henri Dunantplein, de Albert Schweitzer dreef en de Karl Marx dreef wordt onder meer een nieuw soort asfalt aangebracht om verkeersgeluid te dempen. Ook krijgen de lantaarnpalen energiezuinige LED-verlichting. Daarnaast worden verkeerslichten vernieuwd en aangepast en krijgt het Henri Dunantplein een nieuwe inrichting. Met het onderhoud wil de gemeente Utrecht de verkeersdoorstroming in Overvecht verbeteren, geluidsoverlast verminderen en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers vergroten.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Van zonsopgang tot zonsondergang. Altijd Roulette FM.
1: Yeah.

In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september 2020.

0: aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussies in het oosten van het land ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Rijnbaar Mans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg met 60 kilometer file in de regio. Op de A50 bijvoorbeeld richting Arnhem ben je 20 minuten kwijt tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen. Ook op de N306 is het druk in de richting van Kampen tussen de aansluiting met de N302 en Walibi. 10 minuten vertraging hier. Dan nog de N710 Zwifterband richting Biddinghuizen. Tussen de aansluiting met de N309 en de N305 doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
7: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.
8: Boom, boom, akalaka, like a boom, boom, boom, akalaka, like boom, boom, boom, boom.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn in april. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Een man die werd gezocht vanwege het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien en maximaal 19 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is het behoorlijk druk op de weg. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Voorthuizen 4 kilometer. Verderop tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk 7 kilometer. Met daar 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Dan de A1 verderop richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6. Met daar 10 minuten oponthoud. Op de A50 staat een lange file van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 18 kilometer met een half uur extra reistijd. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elden en Westervoort. 3 kilometer stilstaand verkeer, het oponthoud is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat 15 kilometer file tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsberg. De vertraging is meer dan een half uur, want de spitsstrook is dicht. En meer dan een half uur is de vertraging op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Westervoort 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
0: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Agenda.
1: Geniet van kunst en muziek op de sfeervolle Walk Art Markt met 120 kramen waarin kunstenaars en ambachtsontwerpers zich presenteren. Het aanbod varieert van keramiek, schilder, glas- en houtkunst tot sieraden en nieuwe kunst maken uit oude kleren. Verder is een speciaal kinderprogramma en live muziek met onder andere de studentenjazzband The Able Bodied Seamen, Klezmore en Popcore. Foodtruckers zorgen voor lekker eten en drinken. De markt wordt zaterdag van 10 tot 5 gehouden in het Walk Art Park aan de Slotlaan in Zeist. Toegang is gratis. De katholieke neogotische Sint-Jozefkerk is ruim 100 jaar oud. Het rijke Roomse leven is er terug te zien in de ramen, beelden, schilderingen en liturgische attributen. Tijdens een rondleiding van het Gilde Zeist bezoek je het orgelbalkon en zie je topstukken uit dat rijke Roomse leven. Ook de schatkamer is een bezoek meer dan waard. Dit alles in de sfeer van de neogotiek van de architect Pierre Cuypers. De rondleiding start zaterdag om 14:00 in de Sint-Jozefkerk aan de Rozenstraat 20 in Zeist. De deelnamekosten bedragen €3. Reserveren via gildezeist.nl. De 37e editie van het Houthakkersfeest wordt zaterdag en zondag gehouden in de bossen bij Laagvuurse. Ontdek hoe er gewerkt en geleefd wordt in het bos en waarom goed bosbeheer belangrijker is dan ooit. Kinderen kunnen er spelen, klimmen, vuur maken onder begeleiding en kennis maken met het bos. Terwijl ouders genieten van demonstraties, wedstrijden, live muziek, de houthakkersmarkt en foodtrucks. Je bent zaterdag en zondag vanaf 10:00 welkom in de Kuil van Drakenstein in Laagvuurse. Toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: Net als Bunnik doet ook de gemeente De Bilt een oproep aan initiatiefnemers die de komende 10 jaar willen gaan bouwen, om dat in een vroeg stadium te melden. Met zo'n tijdige melding kan de gemeente het project al vroeg bij netbeheerder Stedin aanmelden. De gemeente doet de oproep vanwege de aansluitpauze die Stedin heeft ingesteld. Dat betekent dat niet alle projecten zomaar aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. Netbeheerders en overheden kijken daarom naar prioritering. De Bilt maakt van de aangemelde projecten binnen de regeling eerder aanvragen een volgordelijst op basis van vastgestelde beleidsregels. Vanaf 1 oktober wordt de volgordelijst van bouwprojecten aangeleverd bij de netbeheerder. Maar dat betekent niet automatisch dat netcapaciteit beschikbaar is. Utrechts Landschap heeft opnieuw grond toegevoegd aan het natuurgebied rond de Hogekampse Plas. In april kocht de natuurbeheerder ook al grond bij de plas in De Bilt. Met de aankoop wordt de natuur in het gebied verder versterkt. Met de aankoop van 2,8 hectare zijn er 4 voetbalvelden toegevoegd aan het natuurgebied. Een deel van de grond wordt nu particulier gebruikt en op termijn kan er een afwisselend bos groeien met verschillende soorten bomen en struiken. Omdat natuurontwikkeling voorop staat, is het niet toegankelijk voor publiek. De Hogekampse Plas ligt tussen Utrecht en De Bilt. Samen met de omliggende natuurgebieden vormt het een belangrijke verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug, het Kromme Rijngebied en de Vechtplassen. Utrechts Landschap werkt hier aan het uitbreiden en verbinden van natuur. De gemeente Utrecht is gestart met de tweede en laatste fase van groot onderhoud aan de noordelijke randweg Utrecht. De werkzaamheden duren tot half oktober. Weggebruikers moeten de komende tijd rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Op het Henri Dunantplein, de Albert Schweitzer Dreef en de Karl Marx Dreef wordt onder meer een nieuw soort asfalt aangebracht om verkeersgeluid te dempen. Ook krijgen de lantaarnpalen energiezuinige LED-verlichting. Daarnaast worden verkeerslichten vernieuwd en aangepast en krijgt het Henri Dunantplein een nieuwe inrichting. Met het onderhoud wil de gemeente Utrecht de verkeersdoorstroming in Overvecht verbeteren, geluidsoverlast verminderen en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers vergroten.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolf.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: De

0: gelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is het behoorlijk druk op de weg. De langste file van dit moment staat op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Loenen 7 kilometer met daar zo'n 20 minuten oponthoud. De spitsstrook is daar dicht. Dan de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Langzaam rijden en stilstaan tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam ook 10 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
4: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Babette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan, van de ene plek naar de andere. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12 uur 's middags en 2:30 gegeven. Toegangsprijs voor de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens. Zeist staat in het teken van internationale kamermuziek met een indrukwekkende combinatie van wereldberoemde ensembles, premières en een jong internationaal toptalent. In Piazzolla Classics van het Karel Kraaienhof Quartet vormt de bandoneon de brug tussen barok en tango. Dit concert is vrijdag om 8 uur 's avonds te beluisteren in de grote kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein in Zeist. Entreeprijs is 30 euro. Een compleet programma en tickets op zeistermuziekdagen.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Er zijn bij de gemeente Soest minimaal 500 bezwaren ingediend tegen de voorgenomen kap van zo'n 2000 bomen op landgoed Oude Tempel in Soesterberg. Ook zijn er al bijna 300 bezwaren ingediend tegen het plaatsen van een dassenraster. Soest wil de bomen kappen voor de bouw van ongeveer 160 woningen. De woningbouw in het bos volgt uit afspraken die de gemeente en de provincie 20 jaar geleden hebben gemaakt. Door de problemen met het klimaat en het grote belang van volgroeide bomen komt er steeds meer verzet tegen de grootschalige kap. Soest startte vorige maand met het plaatsen van een hek om dassen te weren uit de bospercelen die worden gekapt. De rechter verklaarde die actie illegaal, waarop de gemeente moest stoppen. De bezwaartermijn tegen het plaatsen van het dassenraster loopt nog een week. Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt ondanks de buien van de afgelopen dagen nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. De maatregel is bedoeld om de natuur te beschermen en geldt in onze regio voor een deel van de gemeente De Bilt rond de kern Westbroek. De regen van de afgelopen dagen heeft weinig effect op de droogte. Het water verdampt direct weer, aldus het waterschap. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. En dat verbod helpt, zegt het waterschap. Het waterpeil is gestopt met dalen. Een doorbraak in het onderzoek naar de vondst van een gewonde vrouw in het bos bij Leersum 2 maanden geleden. De politie meldt dat er een verdachte is aangehouden. Meer details over de man, zoals leeftijd, woonplaats of waarvan hij precies wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de man ook wordt verdacht van brandstichting in Veenendaal in diezelfde nacht. De gewonde vrouw is op 19 juni gevonden door een voorbijganger. De vrouw lag in het bosgebied bij de kruising van het Utrechtse spoor en de bergweg in Overberg.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de

0: richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken sta je ook 10 minuten vast. De A12 heb je een kwartier vertraging van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Heeft te maken met afgesloten spitsstroken op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. Daar sta je ook in beide richtingen zo'n 10 minuten in de file. De A28 van Amersfoort naar Zwolle is het druk voor knooppunt Hattemerbroek. Daar is de vertraging een kwartier. Net als op de A325 vanuit Nijmegen tussen Elst en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Colette FM Agenda.
1: Geniet van kunst en muziek op de sfeervolle Walk Art Mart met 120 kramen waarin kunstenaars en ambachtsontwerpers zich presenteren. Het aanbod varieert van keramiek, schilder, glas- en houtkunst tot sieraden en nieuwe kunst maken uit oude kleren. Verder is een speciaal kinderprogramma en live muziek met onder andere de studentenjazzband The Able Bodied Seamen, Klezmore en Popcore. Foodtruckers zorgen voor lekker eten en drinken. De markt wordt zaterdag van 10 tot 5 gehouden in het Walk Art Park aan de Slotlaan in Zeist. Toegang is gratis. De katholieke neogotische Sint-Jozefkerk is ruim 100 jaar oud. Het rijke Roomse leven is er terug te zien in ramen, beelden, schilderingen en liturgische attributen. Tijdens een rondleiding van het Gilde Zeist bezoek je het orgelbalkon en zie je topstukken uit dat rijke Roomse leven. Ook de schatkamer is een bezoek meer dan waard. Dit alles in de sfeer van de neogotiek van de architect Pierre Cuypers. De rondleiding start zaterdag om 2:00 middags in de Sint-Jozefkerk aan de Rozenstraat 20 in Zeist. De deelnamekosten bedragen €3. Reserveren via gildezeist.nl. De 37e editie van het Houthakkersfeest wordt zaterdag en zondag gehouden in de bossen bij Lage Vuurse. Ontdek hoe er gewerkt en geleefd wordt in het bos en waarom goed bosbeheer belangrijker is dan ooit. Kinderen kunnen er spelen, klimmen, vuur maken onder begeleiding en kennis maken met het bos. Terwijl ouders genieten van demonstraties, wedstrijden, live muziek, de houthakkersmarkt en foodtrucks. Je bent zaterdag en zondag vanaf 10:00 ochtends welkom in de Kuil van Drakenstein in Lage Vuurse. Toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Oh yeah.

0: 30 FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. De politie heeft de dader neergeschoten. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd zonder dat duidelijk te vertellen. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Dan het weer, vanavond opnieuw kans op buien, morgen zon en wolken en ongeveer 18 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is op de wegen in het midden van het land vrij druk, vooral door problemen op de A50 Apeldoorn-Arnhem. In beide richtingen zijn daar al spitsstroken dicht door problemen. Maar van Apeldoorn naar Arnhem heb je nu 3 kwartier vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Door een ongeluk is de rechter rijstrook daar dicht. Loopt ook vast op de N304 van Ede naar Apeldoorn tussen Wekerom en Otterlo. Vertraging is daar 20 minuten. En op de A12 heb je er ook last van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg sta je ook 20 minuten vast. Verder is het druk op de A325 vanuit Nijmegen tussen Elst en Presikhaaf. Ook daar heb je 20 minuten tijdverlies. En op de A1 staat file van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en de afrit Hoenderloos sta je al met al ook 20 minuten vast. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: In de buurt. Roulette FM.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venraai is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar de producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan nog steeds behoorlijk wat files met een kwartier vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Op de A12 Utrecht richting Arnhem heb je voor knooppunt Waterberg ook een kwartier op onthoud. Het heeft te maken met problemen op de A50. Tussen Arnhem en Apeldoorn zijn de spitsstroken dicht. En van Apeldoorn naar Arnhem was ook een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar je hebt tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen nog een half uur tijdverlies. Verder sta je een kwartier in de file op de A325. Van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elden en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
14: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. In een school in Fagersta in midden Zweden zijn een nog onbekend aantal mensen gewond geraakt door een aanval van iemand met een zwaard. De dader is door de politie neergeschoten en overmeesterd. Prins Harry en een aantal bekende Britten moeten miljoenen betalen na de verloren rechtszaak tegen de krant The Daily Mail. Het geld heeft de Mail uitgegeven aan zijn verdediging. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter. Op de A50 heb je nog wel een kwartier vertraging. Van Apeldoorn naar Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen. De spitsstrook op de A50 zijn ook in beide richtingen dicht. Op de A12 sta je ook vast daar. Van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je 10 minuten oponthoud tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4:00 vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren BK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je door de afgesloten spitsstrook nog wel een kwartier tijdverlies tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen. Op de A12 loopt het daar ook vast. Van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. De vertraging is daar bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
10: Straks blik op het weekend. Nu tot 7:00 vluchtstrook.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. Ook werden 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Rijkswaterstaat begint aankomende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van volgende week alweer open en loopt het aantal files weer terug. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale. Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep, is 10 wedstrijden geschorst en moet een boete betalen van $90.000. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Nieuw. Brandon Flowers. Tigerblood. Dit is jouw Roulette FM.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.

0: zuinigen. Dus money back.
1: Ching.
0: Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck.
1: De bandencheck.
2: Altijd in de buurt.
3: Roulette FM. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. Ook werden 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Rijkswaterstaat begint aankomende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van volgende week alweer open en loopt het aantal files weer terug. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale. Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep, is 10 wedstrijden geschorst en moet een boete betalen van $90.000. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
5: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.

0: Een hele goede avond terug van weg geweest. Ja, een tijdje geleden weer. Dus, ja, volgens mij 8 weken. Ja, ongelooflijk. Of misschien ben ik nog 1 keer geweest. Het zal. In ieder geval uitzending 137. Blik op het weekend. De 21ste van augustus. 6 minuten over 7. En ja, ook ja, ik heb vandaag, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb vandaag ongelooflijk de tijd genomen om hier om alles te regelen, te bedenken en te schrijven voor deze 2 uur. Ik denk dat ik voor deze 2 uur, ik denk dat ik wel 5 weken werk aan heb gehad. En daar ben ik heel trots op. Dat is eigenlijk alle redenen om vanavond toch even wat rechter op je stoel te gaan zitten vandaag. Want straks in de uitzending heb ik alle zomerhits voor je op een rij van 2026. Want ja, het lijkt wel een beetje alsof het veel meer is dan gebruikelijk. Normaal waren er 2 à 3, maar nu zijn het er toch wel 7, 8, misschien wel 9. En 2 hits waar het echt op strijdt. Ook heb ik de overeenkomst tussen 2003, 2026 en Rutger van Barneveld. Ja, waar gaat dat heen? Straks hoor je het. Verder gewoon de New Music Friday Update, waar ik 1 album even uitlicht. Rubens onderzoeksredactie. Een spelletje oud en nieuw. Pimpampet muziekeditie. Moppentijd en hoeveel procent van de mensen. En voor moppentijd ben ik toch even van plan. Ik ga dit keer het niet zelf doen, nee. Ik ga het gewoon even vragen aan AI. Ja, je kan blijkbaar in chat kan je praten met AI. Ik heb het vanmiddag even uitgetest. Het is best wel grappig eigenlijk. En ik dacht, ja, misschien doe ik het wel helemaal niet goed. En misschien doet AI het beter. Je weet maar nooit. Dat ga ik straks even uittesten. En ja, laat vooral even weten dat je erbij bent vanavond. Stuur even een appje naar 06 16 14 36 80. Tekst of spraakbericht mag allemaal. Dan kan je van alles laten weten. Misschien een leuk verhaal wat je hebt meegemaakt. Iets wat je bijvoorbeeld aan het doen bent. Ben jij toevallig het WK hockey aan het kijken? Wat ik zelf ook aan het doen ben, wel leuk. Een beetje multitasken. WK hockey is nu bezig in Amstelveen. De dames Nederland tegen India speelt nu 2-0, kwart 3, nog 6 minuten te gaan. En voor de rest, ja, misschien ben je nog wel aan het eten. Dat kan ook, hè. 06 16 14 36 80. Of heb je gewoon een simpele vraag? Kan ook. Laat het vooral weten. Dan tot 9 uur, blik op het weekend. Heb ik nog even het weer voor je. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een kleine kans op een paar druppels. Kleine kans, hè? En een kleine druppels, valt er wel mee. Morgen ook bewolkt en droog met een temperatuur van 20 graden.
1: Jongens, het is begonnen. Blik op het weekend.

0: tanden snellen.
1: En
0: is wat er zit in mijn bloed.
1: Hij zegt zelf, in mijn bloed.
2: Oud en nieuw.
1: En de tijd verandert niet, want nog steeds 7:15. Tijd voor de hoogste tijd. Wat, oké. Dat is mijn standaard zin. Dat is leuk. Dat is mijn standaard zin. Dat staat ook op mijn scherm. Dat zeg ik dan altijd. Nou, tijd voor een spelletje oud en nieuw. Dat is wat zeker is, waar je de keuze hebt tussen twee platen. Een oude plaat die gemaakt is voor het jaar 2000 en een nieuwe die is gemaakt na het jaar 2000. En deze week gaat

Sarah Larsson, Lust Live uit 2015. Welke wil je horen? 06 16 14 36 80 in een tekst of spraakbericht. En wie weet, draait jouw favoriet dan zometeen.

0: Roelen de Vem, de vrijdagavond. Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe.
1: Ruben Guy.
0: Ja, en is, de afgelopen tijd is er enorm veel gebeurd. Onder andere een hittegolf en allerlei nieuws vanuit het binnen- en buitenland. Hartstikke belangrijk. Maar in de muziekwereld is er ook een hoop gebeurd. Ja, veel nieuwe muziek, maar eentje wil ik er dan toch even uithalen. Namelijk een van Rutger van Barneveld, bekend van Zwoele Zomernachten. Deze bracht hij in mei dit jaar uit, maar later zag je van hem nog een release op Spotify staan. Heeft namelijk te maken dat deze zomer op TikTok een hit uit 2003 is gaan leven. Van Rutger van Barneveld dus, toen nog onder de naam Gewoon Rutger. En dat heette

0: dit nummer was niet meer weg te denken op TikTok. En ja, Rutger moest daar eigenlijk wel wat mee doen. Dat vond hij, dat zei hij bij Shownieuws.
1: Ik heb het echt gedaan omdat de mensen het leuk vinden om te doen. Mijn keus was het eigenlijk niet. Ik vind het echt niet het leukste liedje wat ik heb uitgebracht de afgelopen jaren. Maar ja, ik vind als de fans erom roepen, dan moeten we dat doen.
0: Nou, precies wat hij zegt. Opnieuw uitgebracht dus. Precies wat de fans willen. Maar dan een andere naam.

Ja, en dat nummer is dus naast zijn zomerhit Zwoele Zomernachten, is die officieel weer uitgebracht in 2026. Vandaar dus de combinatie 2003, 2026 en Rutger van Barneveld die ik begin deze uitzending noemde. En ja, die staat dus op Spotify. En nu ik het toch over Spotify heb, wil ik het toch even delen. Want dit programma is ook in principe te beluisteren op Spotify. Ik heb namelijk even zitten priegelen en zitten doen. En ik heb voor elkaar gekregen dat je nu, als jij Spotify opent, als je mijn naam intoetst, Ruben Kaai, dat je dan allemaal leuke fragmentjes vanuit deze radioshow kan horen. Er staat nu nog één dingetje op. Dat is vanuit de Hidden Treasures Top 100. Staan mijn talks, zodat we dat in de radiowereld noemen. Dus mocht jij zo van dit programma leuk vinden, dan kan je alle leukste fragmenten dus terugluisteren op Spotify. Kan via de Spotify podcast, Radio Talks, Ruben Kaai. Dus je moet gewoon even mijn naam invoeren. En dan kom je er vanzelf.

0: Alicia Keys. Een underdog. Mooi piano solo.
1: En die moet je dan helemaal volledig spelen. Want er zijn luisteraars die dat dan vervelend vinden als ik dat dan meteen afkap. Maar dat doen we dan niet. Dat doen we dan niet. Maar goed. Wat we wel zometeen doen is in de New Music Friday Update ga ik even een album in vogelvlucht met jou doornemen van een superstar. Een superster. Dat is een kleine hint. Goed. Zometeen ook de uitslag van het spelletje oud en nieuw. De keuze die op dit moment voorstaat. Dat is de oude plaats. Ook wel Hans de Boy Annabel. Je kan nog stemmen via een berichtje op 06-1614-3680. Zometeen dan de uitslag. En ook zometeen deze van Maal Smit. Stargazing hoor je zometeen.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: Het natuurbrandrisico is afgeschaald naar fase 1. Dankzij de regen van de afgelopen dagen is de natuur minder droog. Al enige tijd gold fase 2, waarbij het streng verboden is om een kampvuur te maken of te roken in de natuurgebieden op de Utrechtse Heuvelrug. Toch roept Staatsbosbeheer op om bij het bezoeken van het bos goed op te letten. Roken in het bos is tot 1 oktober nog steeds niet toegestaan. De provincie Utrecht is een onderzoek gestart naar de kwaliteit van de doorfietsroutes tussen Utrecht en Amersfoort. Met een online enquête wil de instantie de mening van de fietsers weten. In de afgelopen jaren is het fietspad dat via Den Dolder en De Bilt in Utrecht uitkomt op vele plekken verbeterd. Het doel van de provincie met deze fietspaden is om de fiets een serieus alternatief te laten zijn voor de auto. In de brandweerkazerne van Maartensdijk is ingebroken. Volgens een woordvoerder is er gereedschap gestolen om mensen en dieren te bevrijden, zoals bij een auto-ongeluk of een ingestort pand. De laatste maanden komt het steeds vaker voor dat er bij een brandweerkazerne wordt ingebroken. De gestolen spullen worden vaak gebruikt om een inbraak te plegen of worden doorverkocht. De brandweer in Maartensdijk zegt wel dat het werk gewoon door kan gaan, want men heeft voldoende reservegereedschap.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Ik wou wat zeggen, maar ik was nog even aan het processen. Maal Smit, Stargazing.

0: Mal Smit en Stargazing.
1: Psst, het is vrijdag. New Music Friday.
0: Afgelopen nacht, 12 uur, zijn er weer een groot aantal nieuwe nummers uitgebracht. In deze update hou ik je op de hoogte van wat er allemaal nieuw is en die je zeker eens moet gaan beluisteren. Deze week in de update superster Roxy Dekker. 4 jaar geleden brak ze door. Inmiddels talloze hits en 2 albums. Mama, I Made It en nu Superstar, vandaag uitgekomen. In Vogelvlucht neem ik je mee door haar nieuwe album. Beginnend met deze...

Roxy, haar nieuwe album is nu gewoon te beluisteren op Spotify. Yep. Het is de hoogste tijd voor de uitslag van het spelletje Oud en Nieuw. Even naar de keus voor deze week. Dat waren deze. Hans de Boy, Annabel, 1983.

met deze. Lush Life van Sarah Larsson 2015. Weet je, even lekker dansje. Ken je die? Pas wel, kan je niet ontgaan trouwens. Maar, eentje kan toch echt winnen. En dat is niet degene met een dansje. Althans, je kan bij deze ook wel een dansje bedenken. Dat is een goede taak. Hans de Boy en Annabel.

De Earcatcher van Brooke Kamp. En morgenochtend rond 10:45 is er een nieuwe Earcatcher. En dat in opstaan met Juriaan. Nou goed, als je nu naar buiten kijkt, dan lijkt het alsof de herfst weer begonnen is. Bij mij thuis hebben we dan heeft mijn vader toevallig vandaag alle blaadjes weggehaald. Was hij 3 uur mee bezig. Het lijkt dus herfst, maar goed. Deze zomer was eigenlijk een topzomer. Als je alleen al kijkt naar alle muziek die is uitgebracht. En ja, het lijkt alsof er meer zomerhits zijn gemaakt dan ooit. Ja, zo lijkt het misschien wel. De strijd tussen de zomerhit van het jaar, tussen Cheerio en Zwoele Zomernachten bijvoorbeeld. Niet 1 zomerhit, maar dit jaar zijn het er ineens op wijze 2. En daarom dacht ik, even kijken naar de grootste zomerhits van 2026 in Volkswagen.

Als je het zo hoort, eigenlijk toch een heerlijke zomernummer. En gewoon zomers, gewoon van zwoele zomernachten tot deze zomerse hit. De laatste uit de vlucht van de zomer van 2026. Flair. En door te

0: Lucas en Steve en Where Have You Gone? En zometeen het NOS nieuws en ook het nieuwsoverzicht zometeen. Verder heb ik Rubens onderzoeksredactie. En ik zag een leuk artikeltje. En dat gaat over het vlinders in je buik. Want ja, hoe ontstaat het nou? Ik vind het een beetje gek. Dus ik dacht, leuk artikel. Dan ga ik even mijn onderzoeksredactie naartoe sturen. En zo is het. En
1: hoeveel procent van de mensen?
0: Ja, zometeen ook tijd voor hoeveel procent van de mensen. Ik hoor graag welk percentage jij denkt bij. Hoeveel procent van de mens, dat heb ik net gezegd. Hoeveel procent van de mensen zegt ik ga dit weekend lekker uitrusten en plant uiteindelijk van alles. Dus hoeveel procent van de mensen zegt ik ga dit weekend lekker uitrusten en plant uiteindelijk van alles. 06 16 14 36 80. Stuur het percentage dan zometeen het antwoord.
1: Hoeveel procent van de mensen?
0: Ik moet trouwens mijn draaiboek even wat verder up-to-date houden. Want ik lees elke keer dezelfde tekst voor. Is irritant. Want ik zeg ook het, ik lees nooit voor. Oh, dat zou ik nooit doen. Ik zou nooit de tekst voorlezen.

0: Ghost Town. Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
9: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
8: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
7: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
11: Roulette FM. Blik op het weekend met Ruben Kaai.
12: Ja, nou heb ik u. Dat hadden u echt niet verwacht.

0: be with you. Ruben Hillen en 20 Seconds.
1: Vrijdagavond, even na 8 uur. Dit is het nieuwsoverzicht. Ruben
0: Kaai. Net als Bunnik roept ook de gemeente De Bilt op initiatiefnemers die de komende 10 jaar willen gaan verbouwen om dat in een vroeg stadium te melden. Daarmee kan de gemeente het project al vroeg bij netbeheerder Stedin aanmelden. De gemeente doet de oproep vanwege de aansluitpauze die Stedin heeft ingesteld. Dat betekent dat niet alle projecten zomaar aangesloten kunnen worden. Netbeheerders en overheden kijken daarom naar prioritering. Aanmelden voor de Biltse regeling eerder aanvragen kan tot 6 september... De Bilt maakt van de aangemelde projecten binnen de regeling een volgordelijst op basis van vastgestelde beleidsregels. Daarna wordt een volgordelijst van bouwprojecten aangeleverd bij de netbeheerder. Maar dat betekent niet automatisch dat de netcapaciteit beschikbaar is. De provincie is een onderzoek gestart naar de kwaliteit van de doorfietsroute tussen Amersfoort en Utrecht. Fietsers kunnen hun ervaringen doorgeven via een online enquête. De vragenlijst gaat over de doorfietsroutes van Utrecht Science Park, Zeist Amersfoort en Utrecht Amersfoort, de F28. En de route tussen Utrecht Amersfoort, nog steeds de F28, via Den Dolder en De Bilt, die is nu een jaar in gebruik en vrijwel overal wel verbeterd. De route die via Soesterberg grotendeels langs de N237 loopt, is nog niet verbeterd. Met de aanleg van zo'n 250 kilometer aan doorfietsroutes zorgen gemeenten en provincies voor een comfortabele, veilige en snelle reis per fiets. Daarmee wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden de fiets te pakken. De resultaten uit de enquête worden meegenomen in verdere verbeteringen van de doorfietsroutes in de regio. De vragenlijst is tot 13 september in te vullen en is onder andere te vinden op omroepzout.nl. Dan krijg je van mij nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een kleine kans op een paar druppels. De temperatuur gaat naar zo'n 40 graden. Oh nee, dat is hier in de studio. We moeten even naar buiten. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en droog met een temperatuur van zo'n 20 graden. En ja, het is echt zo pestpokkenheet hier. Hoeveel procent van de mensen? Zometeen antwoord op de vraag hoeveel procent van de mensen zegt ik ga dit weekend lekker uitrusten en plant uiteindelijk van alles. Daar zometeen het antwoord op. En ook zometeen Rumens onderzoeksredactie. Waar ik het ga hebben over het hele gekke gevoel vlinders in je buik. Want dat staat eigenlijk helemaal nergens op als je er zo over nadenkt. En Suzanne Freek komen eraan.

0: zoen. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: stappen gaan.
1: Suzanne Freek en iets wat de afgelopen dagen heel vaak is geweest. Een blauwe dag. Ja, en ik vraag me wel eens af, hoe ontstaan die vlinders nou in je buik? Het is eigenlijk maar gek als je er zo over nadenkt. Dus ik vroeg me eigenlijk af, waar komt dat vandaan? En dat heb ik uitgezocht en daarom is het tijd voor...
2: Rubens Onderzoeksredactie.
1: Ja, vlinders in je buik die ontstaan vooral door zenuwen, spanningen en verliefdheid. Goed verrassend. Als je iemand leuk vindt, dan gebeurt er van alles in je lichaam. Je hersenen maken stoffen aan, zoals adrenaline en dopamine. Daardoor kun je blij, zenuwachtig en enthousiast van worden. Adrenaline zorgt ervoor dat je hart sneller gaat kloppen en dat je lichaam extra alert wordt. Je bloed stroomt dan iets anders door je lichaam. En dat kan, ja. En ook je maag en je darmen zijn tijdelijk wat minder actief geworden. Hierdoor kun je een beetje vreemd, kriebelend of te licht gevoel in je buik krijgen. En dat zijn dan vlinders in je buik. Ja, dus er zitten niet echt vlinders in je buik. Dat dacht ik altijd, maar dat is dus niet zo. Het is gewoon je lichaam dat reageert op sterke emoties. Bijvoorbeeld als je naast iemand zit die je bijvoorbeeld heel leuk vindt. En soms krijg je ook het gevoel dat je heel zenuwachtig bent voor een spannende gebeurtenis. Zoals een belangrijke wedstrijd, een presentatie of een eerste afspraakje, je eerste date. Ja, je buik reageert namelijk sterk op wat er in je hoofd gebeurt. Ja. Gelukkig vind ik de radio nieuwsbal op meer. Nee.
2: Rubens Onderzoeksredactie.
1: Ja, het is niet alleen van mensen, maar ik ga je bewijzen dat muziek ook vlinders in je buik kunnen geven. Luister goed naar dit nummer en denk aan jouw grote liefde. Dat is een goed idee. Duik in de tekst. Laat het gevoel komen. Bruno Mars en Just the Way You Are.

procent van de mensen elke week een nieuwe. Aan Jan de vraag, hoeveel procent van de mensen datgene doen? Ik maakte net de hoeveel procent van de mensen voor deze week bekend. Namelijk, hoeveel procent van de mensen zegt, ik ga dit weekend lekker uitrusten en plant uiteindelijk toch het hele weekend gewoon helemaal vol. Als we even kijken in de appbox, komt 55% komt er binnen. Zie je nog 69% van de stemmen zie ik hier binnen komen. En 43, iets lager, 65 zie ik er ook tussen staan. Ja, het eentje komt best wel in de buurt van het antwoord. Namelijk, het is 79% van de mensen die dit doet. En ja, dus ze zeggen wel van ja, ik neem een rustig weekend. En als het weekend toch dichterbij komt, dan komt er toch weer een appje van hey, ga je mee? En dan is het toch, ja, leuk. En dan heb je het alweer. Ja, dat kan alles zijn, hè. Een afspraak met je vrienden, even naar de stad, een klein feestje. Of gewoon dat je denkt van, ja, wat zal ik vandaag eens gaan doen? Het is ook weer zo saai om de hele zaterdag op je stoel te gaan zitten. Laat ik eens gaan missen, koffen bijvoorbeeld. En dan ga je met je koffen. Hoe kom ik daar weer? Geen idee. Voor het uiteindelijk weet je hele weekend gewoon stap en stamp vol. En dan is van jou motivatie, lekker niks doen, is niks van gekomen. Daar komen we daarop neer. Ja, kijk. Ik ben sowieso van het lekker. Lekker volplannen, weet je, dat vind ik heerlijk. Gewoon lekker door. Gewoon niet. Ik ben niet van die zo iemand die dan om 3 uur iets dan weer om 3 uur thuis is. Dat die om. Dan heb ik vanaf 11 uur gedaan, van 11 tot 3. En dan dat ik daarna nog om 5 uur nog een afspraak heb. Dat ik dus van 3 tot 5 2 uur lang thuis zit te wachten. Nou, nee, dat raad me echt op. Dat ga ik echt niet doen. Dat vind ik echt niet leuk ook. Dan zit ik een beetje 2 uur te wachten. Net, dat vind ik ook heel stom. Als ik plannen heb, heb ik iets heel leuks. Maar dat is dan aan het eind van de dag. Dan zit ik de hele dag te wachten en uit te kijken naar het feit dat ik vanavond aan het eind van de dag wat leuks ga doen. En dat ik gewoon de hele dag een beetje op mijn luie reet zit, omdat ik geen. Ja, ik heb gewoon geen motivatie, want ik heb gewoon zin in. Ja, het keerpunt. Als ik gewoon iets doe, dan gaat de tijd in principe sneller. Of nou, dat lijkt dan zo. Maar toch, ik vind.

0: Hollebach en Ella Henderson en Hurricane. Ik had het trouwens op vakantie, had ik er eentje live meegemaakt. Ja.
1: Grappig.
0: Ja, ik was in, niet Zuid-Frankrijk, maar iets de te zuidelijke richting van Frankrijk. En op een gegeven moment was het was buiten 40 graden, was niet te doen. En op een gegeven moment, we zaten tussen weilanden in. En op het weiland, dan stijgt de warme lucht op. En dan gaat het waaien en dan krijg je zo'n tornado. Ja, heel bijzonder. Die klapt op een gegeven moment tegen ons huis aan, echt bizar. Ah, wel gaaf om te zien. Maar goed, leuk feitje. Zometeen, dan tijd voor moppentijd. En dat ga ik niet zelf doen.
1: Nee,
0: je zou het niet verwachten, maar dat ga ik dus niet zelf doen. Voor mij een spannend moment, want hoe gaat dit nou klinken als ik het niet zelf doe? Dat is toch lastig. Ik heb Mickey of Buurman ook niet uitgenodigd. Dus het is een volledig nieuwe gast. Of nou, gast.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: Asielzoekers hebben de tijdelijke noodopvang in wijkbeduursteden alweer verlaten. Dat meldt de gemeenteraad. Oorspronkelijk zou de opvang duren tot 31 augustus, maar het COA had op een andere locatie al eerder plek om de 75 mannen op te vangen. In totaal hebben 200 vrijwilligers uit wijkbeduursteden de asielzoekers geholpen met taallessen en spelletjesmiddagen. Nu de sporthal weer leeg is, kunnen de plaatselijke verenigingen weer aan de slag met het nieuwe sportseizoen. Wie alleen een huis wil kopen met een gemiddeld inkomen maakt in de provincie Utrecht vrijwel geen kans, dat meldt de hypotheker. Met een modaal inkomen kan je zo'n 210.000 euro lenen en daarvoor is er in de hele provincie bijna niets te koop. Ook als je met z'n tweeën werkt en een modaal inkomen hebt, is er maar 20% van de woningen die binnen je budget zouden passen. De oorzaak van dit probleem zit volgens de instantie in de hoge rente en de stijgende huizenprijzen. En heb je altijd al in een tv-serie willen spelen? Dan moet je eventjes goed opletten, want acteur en inwoner van Utrecht, Barry Atsma, gaat een nieuwe serie maken met de titel Sex and the V-Nex. Het wordt een dramaserie over vier vrouwen in een Nederlandse buitenwijk. Voor deze serie is de acteur op zoek naar diverse figuranten. Begin september beginnen de opnames en in welke V-Nex-wijk de serie wordt opgenomen is nog niet bekendgemaakt.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Tijd om even te kijken naar de verkeersinformatie, of het een beetje druk is of niet. Nou, en het valt eigenlijk wel mee. Het hele land staan 11 files, 10 kilometer in totaal vertraging. In deze regio zijn geen files gemeld. Wel een flitser op de A12 tussen Utrecht en Arnhem, bij Maarsbergen daartussen, bij hectometerpaal 79.4. Dat was het, maar dat betekent niet dat je heel erg door moet rijden, ook al is de flits van het al voorbij. Maar alsnog zou ik het niet proberen. Het is zo duur, hè? En het wordt ook weer duurder, hè? Die boetes zijn alleen maar duurder geworden. Het is geen geintje. Volgens mij betaal je nu, als je zelf dan is, maar dit weet ik toevallig. Als je een winkeldiefstal doet, betaal je nu 191 euro. En dus straks ga je volgens mij 234 betalen. Zoiets was het. Maar goed, in ieder geval boven de 200. Nog steeds niet een idee om dat te gaan doen. Wil je niet doen. Niet handig. Het weer. Dag. Dat is wel mis. Vanaf de nacht is het bewolkt met een kleine kans op een paar druppels. Morgen bewolkt en droog. Temperatuur van 20 graden.
2: Ruben Kaai.
0: Zometeen dan tijd voor moppentijd. En eerst Another. And Talk to You.

0: vind dit toch een machtig mooi nummer. Ja, dat mag dat even gezegd worden. Ik vind dat zo. Ik vind het heerlijk.
1: Het is weer dat moment.
0: En over heerlijk gesproken.

0: dinsdagavond tijd voor Moppentijd. Ja, en ik heb een gast, hè. Ik heb vandaag een gast. En dat is fantastisch. Want mijn gast is namelijk AI. Ja.
1: Hoi. Hoi. Leuk dat je er bent. Ja, daar zullen we het vanavond over.
0: Leuk dat jij er bent.
1: Zeker. Ik vind het ook weer gezellig.
0: Nou, dat waardeer ik.
1: Zullen we iets doen? Klopt. Nou. Zullen we iets lichts doen?
0: Ja, we gaan moppen vertellen.
1: Moppentijd. Oké, daar komt ie.
0: Ja,
1: waarom
0: kijk.
1: Waarom ging de wiskunde leraar naar het strand?
0: Nou?
1: Om zijn breuken te breken.
0: Wat? Leg uit.
1: Oh, oké. Okay. Breuken als in wiskundebreuken. Ja, dus een wiskundeleraar met vakantie en die denkt, ik kan nooit helemaal loskomen van mijn werk. Dus zelfs op het strand ziet die breuken. Flauw, hè?
0: Ja.
1: Oh, dit doet me denken aan nog een mop trouwens. Waarom nam de schilder een ladder mee naar de bar? Ja, omdat ze hoorden dat de drankjes aan de huis waren. Best flauw.
0: Ik kan niet meer.
1: Flauw of niet?
0: Ja.
1: Heel flauw. Zal ik nog eentje doen? Of?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay.
1: Waarom werd de computer zo populair op school?
0: Waarom?
1: Omdat hij altijd klikt. Ja.
0: Ja, leuk.
1: Mooi. Ik ben benieuwd. Als ik straks muziek kan herkennen, ben ik ook van de partij met liedjes raden.
0: Nee, maar je moet moppen doen.
1: Oké.
0: Een mop!
1: Ik denk... Ah, ja. Ja, goed zo dat je het zegt. Wat zegt een muur tegen een andere muur op de hoek? We ontmoeten elkaar op de hoek, flauwen.
0: Ik krijg traan in mijn ogen. Dat is echt geen geintje.
1: Ik merk het. Ja, misschien moeten we pauze nemen. Iets rustiger aan.
0: Nee. Doe maar nog eentje.
1: Oké, de laatste van vanavond dan.
0: Nee, niet de laatste. Ik bepaal wanneer het de laatste is, hè.
1: Oké.
0: Ja, ja, ja.
1: Waarom deed de tomaat een sprintje?
0: Nou?
1: Omdat hij in de ketchup wou komen. Echt flauw. Beter?
0: Nee. Nog één.
1: Oké, één allerlaatste dan. Waarom nam de boekenkast nooit deel aan het debat?
0: Nou?
1: Omdat hij vol zat met standpunten. Standpunten.
0: Sorry.

Ja, het is eigenlijk heel simpel. Ik draai het rad, daar komt een letter uit. En dat is dan de beginletter van de artiest die ik ga draaien. En het rad draait als een gek. En daar komt uit de letter M van mama, van moeder, van van heel een hoop letters. Megafoon, microfoon, machtig. Mooi. En ook wel van misschien een mooi nummer. Maar, dat vraag ik aan jou. Wat is nou een artiest die begint met de letter M die een mooi nummer heeft geschreven? Daar ben ik heel benieuwd naar. 06-1614-3680. Welke het is, hoor je naar Cheerleader.

kwam de letter M uit. En ja, met de letter M kan je heel veel combinaties maken. Dat is echt. Ja, en dat vond ik mooi. En ik dacht eigenlijk aan deze maan. Het is misschien niet eentje voor de vrijdag, maar ik vind het wel een heel lekker nummer. En dat hoort er ook bij je. Even wat momenten dat het wat minder gaat.

Roulette FM. Maan. En ze huilt. Maar ze lacht ook. En soms. Soms gaat het in het leven iets anders dan het jij zou op willen geven. Soms is het makkelijker gezegd dan gedaan. En dit programma heb ik voldaan, want het is bijna 9 uur. En ik vind het wel zuur.

was achter Adolf Sanchez en Missen Zal. En ik heb toch even een breaking news. Ja, ik heb namelijk al een klein beetje gezegd. Maar het is nu bijna 9 uur. Zometeen Jesse Sprikkelman die verder gaat in die X-Vibe. Zometeen direct vanaf 9 uur. Maar mocht je nou geen genoeg kunnen krijgen van dit programma, dan heb ik goed nieuws voor je. Op Spotify staan namelijk de leukste fragmenten van deze show, van mij. Dus mocht je het leuk vinden, check Spotify, zoek Ruben Kaai op. Dan zie je als podcast de leukste fragmenten van de show. Ja, dat is leuk toch? Moet ik even zitten pielen, het duurde 2 uur. Maar dan heb je ook wat. Dat is leuk, hè? Dat is leuk. Spotify, Ruben Kaai. Veel plezier morgenochtend met Jurriaan vanaf 9 uur.

0: zijn we verzopen met z'n allen in de bakel.
1: Het ging van 0 naar de 100%.
2: Maar Flem, het is pas 10 uur.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade en in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
8: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
7: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Met nu The X-Vibe met Jesse Sprikkelman.
12: Roulette FM.
13: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

0: je close. Hou me dicht tegen je aan. Want hoe fijn het ook is dat we de liefde voor elkaar kunnen betuigen via de digitale snelwegen. Er gaat niks boven fysiek contact, een goede knuffel. Elkaar even in de armen sluiten. Hold me close van Tuna. Aan de kop van deze editie van The X-Vibe.
1: Al sinds 2010 op de radio. The X-Vibe.
2: We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that.
1: The X-Vibe.

X5. Ik kan er geen genoeg van krijgen van de muziek van Ramseyman, Can't Get Enough, in die X-vibe. Beertje Paddington, James Bond en het Full English Breakfast komt allemaal uit het Verenigd Koninkrijk. Net als

0: vibe.
1: Jesse Ware bezingt de sauna. Camelpad die maakte daar deze remix van. Die X-Vibe voor deze week zit er bijna op. We zijn met slottekort aangekomen. En dat is van Honey Dian. En mocht je suggesties hebben voor de lijst, van harte welkom de hele week via thexvibe.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolf.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
8: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
7: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
9: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
5: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
0: Straks Goedemorgen Zaterdag. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: tijd in de buurt. Roulette FM.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolle Mina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft de Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: zit in de buurt. Roulette FM.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu.
2: Nachtmix.